0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
4: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
6: Dit is Fahun Hindustani Radio.
0: Hare kaam ke liye, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Dit is Vahon Hindustani Radio.

geest is de tempel. De geest is de tempel. Is de tempel van Ram. Houd hem. Hou hem hier, dan zal er geen zonde zijn. Hou je gewoon vast aan Prabhu Ram. In wiens hart Sri Ram is, in wiens hart Sri Ram is, aan wiens voeten alle heiligen plaatsen, voor wie alles een schenking is, is Hanuman.

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
1: En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

Verlies jezelf niet door te proberen iedereen tevreden te stellen. Want dat gaat niet en het kan ook niet iedereen tevreden stellen. Dat gaat niet, is onmogelijk. Daarom verlies jezelf niet door te proberen iedereen tevreden te stellen. Want mensen met een negatieve denkwijze zien je goede kanten niet. Ze zien alleen je tekortkoming. Dus wees alert.

overmatige gehechtheid aan iemand in deze wereld kan je volledig ruïneren, omdat hechting vaak aanleiding geeft tot veel verwachtingen. En de verwachtingen van anderen leiden uiteindelijk tot diep verdriet. En tegenwoordig is het vaak beter om dergelijke banden te vermijden.

0: मिलेगा दोबारा वो इसी फिल्म से सियोरिता आपने सुने। De gedachten van mensen zijn tegenwoordig ongeveer zo geworden als iemand huilt, laat hem dan maar huilen. Want wat heb je er nu nou bij als iemand lacht, probeer dan te achterhalen hoe die persoon zo gelukkig blijft. आगे चलना मुश्किल पीछे चलना मुश्किल, इसलिए अपने आप में अपने विचार में जो अच्छा है आपके लिए, जो आप खुद सोचते हैं उसी रास्ते पर बस आप चलो। लोग क्या कहेंगे, लोग तो है कहने वाले। इस घंटे के लिए आपको हम दिल से धन्यवाद देती हूँ सुनने के लिए, और यहाँ से विज्ञापन लगा देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलेंगे।
1: अद्वोकातुन कांतोर आनंद राम सूत वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuisblijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
6: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri pad gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon. luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
6: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: विज्ञापन और समाचार यहां से हमने श्रवण की है और 11 बजकर 8 मिनट गुजर गया है शनिवार का सुबह का कार्यक्रम और आज है द्रियंत्विंतक मैं हो चला है मेरे प्यारे सुनियो लो द्रियंत्विंतक मैं हो चला है द लीर शहर लीर में Wie zaterdagochtend, Janneke, aad subha, wie zaterdagochtend wilde uitslapen in gemeente Lier, had in de Lier weinig kans. Een uur lang reden luidruchtige brommer motoren door het hele dorp om iedereen wakker te krijgen. Maar dan ook echt iedereen, want geen poortje werd overgeslagen. Het is nog geen 4 uur of het hele plein bij de Domkerk staat al vol. De bestuurders laten vast zien en horen hoe hard ze geluid kunnen maken. De truc is om je uitlaat eraf te halen. Vertelt een luidruchtige motorrijder. Haal je uitlaat wel. Kan je willen uitlaat je niet kaart je motor. Dan heb je echt van die herrie geluiden. Or abi torase hamare saat socho. Auto ke bi uitlaat je kapot ho ja hai. To kitna vervelend geluid. Ome se niet kreeg hai na. और अगर ऐसे कपोत उतलात से आप मोंटोर की तरफ जाते हो तो सड़क पर चलाते समय भी कितना रार खलोइत लाते उतलात करते हैं कितना रार खलोइत मिलते सुनने के लिए कि बाजू में बगल में जो चलाने वालों वो भी आंदाख घेंच लेते हैं

हाँ सर, वो द रेंडेक के ये समाचार है। In an old fabric on the Rijndijk in Haserwoude Rijndijk heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed. Volgens de brandweer kwam er veel rook vrij. Ook waren veel vonken te zien.

Het belooft druk te worden, mijn lieve mensen. Het belooft werkelijk, werkelijk druk te worden. En het wordt ook druk. Op de stranden dit weekend. Steenvast staan. Parkeergarage dan vol. De Q-Park, een van de bekendste parkeergarage eigenaren van Nederland. Roep automobilisten om vanaf een parkeerplek te reserveren. Dat moet voorkomen dat je misgrijpt. बात यहाँ तक पहुँच गए हैं मेरे प्यारे सुनने वालों कि आपको पार्केर रिजर्वेयर करना पड़ेगा. Makkelijkste is pak het openbaar vervoer en dan bent u veiliger en gezelliger bij de strand. Grafenzande, de automobilist die hardloopster Lisa afgelopen februari in Grafenzande aanreed en haar daarna zwaar gewond en hulpeloos op straat achterliet, heeft daarvoor zo ongeveer alle verkeersregels aan zijn laars gelapt. Dat bleek tijdens de voorbereidende rechtszitting over het ongeluk. Het openbaar, de OM, Openbaar Ministerie, verwijt hem dan ook roekeloos rijgedrag.

auto van bewoner gestolen bij woningoverval. Den Haag kessemetjaar he. Bij de woningoverval aan het Jutlaan in Den Haag is onder meer de auto van de bewoner meegenomen. De politie is nog op zoek naar de twee overvaler en vraagt daarbij de hulp van getuigen. बहुत बुरा बुरा समाचार ये है, फिर भी आपको बताना ही पड़ता है।

Als we van het leven willen genieten, als we van het leven willen genieten, moeten we ons meer richten op onze mentale gesteldheid dan op onze financiële situatie. Alleen iemand met een kalme geest kan echt van het leven genieten. U toch ook? Je sunder sunder git hamare West Indies hamare deske kalakar. Jo gaya hai aapke liye pesh kiya gaya hai. Pesh hota hai aapika enige echte Fahon Hindustani Radio ke jariye.

Een jonge vader, knock-out geslagen, een huilende baby was al te veel. Hé, hey, Bhagwan. Je naalt wij kissamachar, hé. Je naalt wij kissamachar, hé. Bata de apse. Mijn vrouw had de zorg voor een baby, maar ook voor een hele grote baby. Dat was ik. Ik kon niet veel, vertelt het slachtoffer van een zware mishandeling in Naaldwijk. 2 maanden na de geboorte van zijn kind is hij na een avondje stappen knock-out geslagen. De man liep met hersenschudding op en brak zijn kaak op 2 plaatsen.

और एक समाचार भी ये है, ये भी दनाह के हाखनार फॉर रेख्तर ना बैत इंसिडेंटन मैन होंट वास अन टेडी बेर्चे मेट अन ओवरहेम वारोप अन पिटबुल स्टात अफगेबिल्ड schijnt, verschijnt de 40-jarige Ramez C. vrijdag in de rechtszaal. Het Openbaar Ministerie OM verdenkt de Hagenaar ervan dat hij vorig jaar tijdens een ruzie op de Leiweg in Den Haag zijn hond bewust op meerdere mensen heeft afgestuurd. Zelf ontkent hij dat. Jullie hebben mij al gestraft, zegt hij geëmotioneerd tegen de rechtbank. Jullie hebben mijn hond laten inslapen. Oho.

0: टच द ग्राउंड, ज़मीन को छू लो। 3 मिनट बाकी है 12 बजने में, यहाँ से विज्ञापन समाचार लगा देते हैं।
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2447। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322047। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
2: Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag.

0: हमारे साथियों, वादा के मुताबिक इस वक्त जो है अब आने वाले अप्रवासी दिवस मनाने जा रहे हैं हम सब मिलकर जो आए कभी भारत देश से। आप जानते हो ये बात, और आज के कार्यक्रम में ये देवी जी आपको जाकर बताएंगे क्यों मनाते हौलत में हम भी, और हौलत छोड़ो खौदा में मनाते क्यों। देवी जी दोनों हाथ जोड़ के साथ सुप्रेम नमस्ते।
1: Hare Krishna
0: Bhaiya,
1: Ram Ram, alle
0: luisteraars, goedemiddag. Ja, u bent live in de uitzending. Ja, gaat uw gang. Vertelt u mij waarom we uit de studio India zijn gekomen en wat we allemaal gaan doen na zoveel jaren.
1: Ja, we gaan het hebben over de reis van India naar Suriname, van Suriname naar Nederland. En dat gaan we doen op 6 juni, aanstaande zaterdag 6 juni. Vanaf 12:30 is inloop, vanaf 13:00 hebben we een heel mooi programma. En dit organiseert Collectieve Lijfhouding.
0: Uw telefoon, uw radio is ergens een beetje te luid aan. Ik hoor galm.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, u hoort het signaal toch? Dat het een beetje. Ja.
1: Oh nee, dat ja, ik luister nu op dit moment natuurlijk niet naar de radio, want ik ben bij een event. Een multicultureel event. Is dit beter bij ja?
0: Ja, hoort u wat? Een signaal?
1: Nee, dat hoor ik. Dus vandaar dat ik het, is dit beter misschien?
0: Ja, volgens mij daar is het hier bij mij, neem ik aan. Gaat uw gang hoor.
1: Want ik hoor geen piep.
0: Gaat uw gang.
1: Ja, dus zaterdag 6 juni aanstaande van 12:30 inloop. 1:00 beginnen we tot 7:00 s'avonds met een pauze ertussen.
0: Wie bent u? Laat me op naam per jij dit doen. Te betalen, kan ik niet maar zien op hoor.
1: Ja, tot als Surukar Dele Bataal Pontje Hooi. Luisteraars, ik ben Lalita Bindraban en ik ben de voorzitter van Quality for Life Foundation. Een organisatie die 12 jaar bezig is in India om zeg maar de arme mensen, de Dalit Bolis, Achut, onaanraakbaar, om die te voorzien van water, medische voorzieningen, huizen bouwen, educatie, schooltjes, al dat soort dingen. En we zijn. Sinds 2 jaar in Suriname ook actief en sinds vorig jaar zijn we de culturele kant aan het belichten van onze Hindoestaanse gemeenschap in Nederland en dan specifiek nu in Gouda.
0: Hoe heet die organisatie, DVD?
1: Quality for Life Foundation.
0: Ja.
1: Quality for Life Foundation.
0: Dan. Telefoonnummer?
1: U kunt alles ook vinden op onze Hama telefoonnummer Bibeta. U kunt alle informatie vinden op onze Facebook-site en onze Instagram, Quality for Life Foundation. Wilt u informatie hebben, mag u mij bellen op 06 50 50 1122. Ik zou zeggen, pak alvast een pen en een papier, dan vertel ik nog even verder, dan herhaal ik zo.
0: Straks na het gesprek gaan we dat. Vertelt u mij waarom we vandaag dit gesprek hebben? Omdat we Aparwasi Divas manane jarigen, hè? Oh, ja, bolo.
1: Ja. 153 jaar hoor je, die hebben ook voorouders. India's is Sarnam Delraha, ook naar andere landen zijn ze gegaan, maar wij gaan het hebben over Suriname. En wat de reis is geweest en wat het ons in Suriname heeft gebracht en wat het ons hier in Nederland heeft gebracht. Want we moeten ook onze voorouders dankbaar zijn en we mogen het niet vergeten dat die Oesaman Ketna Taklifut Haike hebben ze vanuit India zijn ze naar Suriname gegaan en daar hebben ze ja, eigenlijk het beloofde, wat, het beloofde land, dat was het niet. En ze hebben toen zeg maar heel hard moeten werken, net als dat ook de slaven gewerkt hebben. Alleen werden ze contractarbeiders genoemd. Dat was het verschil. En kregen ze een paar dubbeltjes betaald. Maar ze hebben op dezelfde plantages gewerkt, onder dezelfde eigenaren, hetzelfde werk gedaan. Ze werden ook geslagen, vrouwen werden verkracht, noem maar op. Opstanden waren er ook. En dan denk ik van, ja, wat was dan het verschil? Het verschil was, ja, de slaven hebben het misschien iets zwaarder gehad, maar wij mogen onze geschiedenis niet vergeten. En dat is waarom wij hier in Gouda nu vanuit Quality for Life Foundation deze event gaan organiseren. En we vragen een hele kleine bijdrage aan entree, omdat we helaas vanuit de gemeente geen subsidie krijgen.
0: Dit wordt ook op dit moment ook niet gegund, hè?
1: Nou, dus wat het is, is wij als stichting, wij hadden nog geen ervaring met subsidies aanvragen. En ik vind ook, dan waren we, te laat, dan hadden ze toch nog door de vingers kunnen kijken, omdat dit iets heel unieks is voor de gemeente Gouda. Maar goed, we hebben net natuurlijk de politieke verkiezingen achter de rug en niemand wil vastbijten omdat nog het college en zo nog niet gevormd is, wil niemand zich nog bijten aan of vastpinnen aan, oh ja, we gaan je vergoeden, maar ondertussen wordt het straks een ander wethouder of wat dan ook. Dus mensen zijn natuurlijk heel voorzichtig. Maar dat geeft niet, desondanks gaat Quality for Life Foundation wel 153 jaar immigratie herdenken en vieren. En we hebben een heel leuk programma, heel leuk programma. Wij hebben uiteraard een speech van mij. Er zijn nog wat speeches, maar we hebben ook een Christian Hira die tabla gaat spelen. Er is Nagara Dans, Ashwita Dance Company, die gaan ook een dans doen. En Mishra, de avond, of tenminste van de dag, gaat die... ben ik er nog?
0: Ja, u bent er zeker. Ik luister naar u. Ja, mensen luisteren naar u en willen weten hoe het programma in feite eruit ziet.
1: Ja,
0: gaat u gang.
1: Aan het einde van de, van ons programma is om 7:00 is afgelopen. Daarvoor gaan we nog even lekker luisteren naar Baitagana Mishra en we kunnen ook een beetje dansen. En in de pauze dan kunnen mensen een roti of een barra kopen en... Dat geld dat moeten we dan nu dus gaan besteden aan alle kosten die we hebben voor de zaal, voor de artiesten. Maar die hebben ook echt wel geholpen door niet de volle prijs te vragen. Ook aantal die komen gratis wat dingen doen. Dus ja, vanuit mijn gemeenschap word ik wel geholpen op die manier. Maar goed, je hebt altijd de zaal, geluidsman. Je geeft mensen toch ook wel wat te eten en te drinken, je vrijwilliger.
0: Ik wil vanuit Den Haag met openbaar vervoer komen. Hoe beland ik daar?
1: Ja, mensen kunnen met de trein komen tot aan Gouda station. En van daaruit is het nog wel een stukje lopen. Maar als er mensen vanuit Den Haag willen komen, dan kunnen ze ook contact opnemen met mij. Door in al een pen en een papier gepakt, denk ik, door te bellen. En dan kunnen wij kijken of we mensen dan vanaf het station op kunnen halen. Want ja, iedereen is welkom. Niet alleen maar mensen uit Gouda, maar echt overal van heel Nederland. U kunt mij dan bellen, dames en heren, op 06 50 50 1122. En mijn naam is Lalita Bindraban en ik ben van Quality for Life Foundation.
0: Dank u wel voor uw informatie en dan dat we allemaal ook je approbatie die we zitten na oude het staat we milke manenge het laatste staat met we gaan dit ding vieren en ik ga u straks in mijn uitzending nog eens keertje aannemen. Straks ga ik u weer bellen om weer wat informatie door te geven namens uw vereniging, stichting, zegt.
1: Ja, klopt. Atja. Nou, dan luisteraars, dan hoor ik jullie vanmiddag, horen jullie mij vanmiddag. En ik wens iedereen een hele fijne, warme zaterdag toe.
0: Devidji, Dunu Hanjurke, Sade Supreme, namaste.
1: Namaste, Bhaiyaji, Hare Krishna, Ram Ram.
0: Hare Krishna.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindoestani Radio.
6: U luistert naar Hindoestani Radio.
7: Radio Vahon.
8: Digitaal radio. Internet vahonfm.nl.
9: Ahankar saatve aasmaan par pahuncha hota hai. Tab ja karke. Kisi ki maan ko gaali dene ki himmat aati hai bhai. Aaj mujhe dukh ke saath kehna pad raha hai.
10: Main aise teen logon ki kabhi izzat nahi kar sakta. Number 1, jo khud badtameezi se baat karte hain aur phir ummeed rakhte hain ki main unki izzat

prachtig lied, hè. Dank u wel. Dank u wel. Nog eens een keertje. Dank u wel voor uw attentie. Filmkanaam Johnny met een naam, 1970. Oh, ik krijg helemaal malinidji. Kalakar, hè. Film is daar, hè. Ha ha.

0: Ja, dat is goed, is goed. Sab ti tike Devidi, aur aapko bhi ek shubh din en danku wel voor uw attentie, ja.
1: Ja, oké, bedankt hoor. Is goed.
0: Alsjeblieft, en zo niet zo net, je hebt er begin.
1: Ja.

0: praten. Dus doe je hier toch, hey, wat hang je als zoekkamer naar je prijs? Jij bent lang even in de uitzending. Gaat uw gang.
1: Oh, dankjewel. Namaste allemaal. Ik bel omdat ik mijn nani wil feliciteren. En aangezien ze partieten is en ik weet dat ze houdt van de Gayatri Mantra, die ze ons ook heeft geleerd, wilde ik dat eigenlijk even zingen voor haar.
0: Dus, ja, u bent live en dus die gaat, ga je gang, ga je gang. Ja, wij ze feliciteren, iedereen feliciteert haar, de hele familie. Waarmee is ze bezig? De pad die ze gekozen heeft, applicatie, hij is partij, ze. Oei, raag petjalo, tab apke, wasje kalyan, hoe ga? De wizi.
1: Oké, nou, van harte feliciteert Nani. Doei, Gio. Dat vind ik ook altijd leuk. Dus bij deze van de hele familie en van mij ook van harte gefeliciteerd Nani.
0: Oké, de groeten. Ze heeft geluisterd, ja.
1: Oké, dankjewel.

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Vahon.
2: Digitale radio, vahonfm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Hari Kam Kili 365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof. De Hofwijver. Het Vredespaleis. En je eigen Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Vahon.
2: Digitaal radio. Internet vahonfm.nl.

Ja, ja, speciaal voor u. Nagezongen, hè? Nagezongen door de Winder Singh.

0: Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
3: Kifahun Hindustani Radio pe aap tune hai aapke station. Jo maine abhi aapse kaha na ki kimat ek second ki kya hota hai uske aap you can't it nit verwoorden aur usme koi kimat nahi laga sakte. Saans band to band hau chale to chalta hai dosto tab tak uska कदर करते चलो हमारे साथियों हमारे मित्रों और ये जिंदगी है ना साथी ऐसा कोशिश करो ढूंढने के लिए फिर भी तकदीर में जो लिखा हुआ होता है वही तो मिलेगा ना न जस्ती न कम साथी हर कोई चाहता है एक आयना की तरह एक साथी आप जो चाहते हो तो आयना कभी झूठ नहीं बोलता है आईना कभी झूठ नहीं बोलता है साथी जब आप एक चुनो यूं ही मैं कहता हूँ आप तो चाहते हो लेकिन ऐसा मिलेगा और जैसे एक परछाई की तरह न तस्कादियों भी आपके साथ कभी भी नहीं छोड़ता है तो आईना झूठ नहीं बोलता है कभी नहीं और जो जाकर आपकी परछाई कभी साथ नहीं छोड़ते हैं ये दुनिया वाले बड़े अजीब है हमारे साथियों दर्द आंखों से निकले तो कायर कहते हैं और बातों से निकले तो शायर कहते हैं हमारी प्रिय और साथियों

Prachtig, hè? Heel mooi. Adi, ik din kitter. Je hebt van hun hun staan in de duke per jaan, zat hij.

0: laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. अब जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer
4: 070-365-2247.

0: ये सुनाई देता है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, हर जगह जहाँ पे तक इंटरनेट है तो आप सुन सकते हो। इंटरनेट के जरिए से 24 घंटे लगातार हम कोशिश करते हैं आपकी सेवा करने के लिए ना। मैं आपका सेवक अब तक, अभी तो शाम पूर्ण हूँ।
1: दिस इज फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: एडवोकेटन कांतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: पर आवाज नहीं आती। कितने अजीब लोग हैं ना इस जमाने में, कोई भूल जाता है और किसी को याद ये नहीं आते हैं। दोस्तों तो अपने अपने अंदाज में जीते चलो।

0: कि जब कभी दोस्ती की दास्तान वक्त सुनाएगा, हमको भी कोई शख्स याद आएगा, तब भूल जाएंगे जिंदगी के गमों को, जब आपके साथ गुजारा हर लम्हा, हाँ हर लम्हा जो याद आएगा, जो हमारी प्रोग्राम में अब मुझे हौसला देते हो, मैं आपको हृदय से धन्यवाद दूँ। तार का नंबर फिर से एक बार 9 द म्यूजिक स्टेशन फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन हो।
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
2: Digitaal radio, internet, faro.fm.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. अब जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 9 7 3 6 5 2 2 7 4। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Dua hai, agar tujhe khushi milti hai, mujhse dur rahkar, to dua hai, ki tujhe kabhi हम ना मिले। और ये बात हम चाहते हैं, हम नहीं, हमता नहीं, गुरूर नहीं, घमंड नहीं।

0: कितने चेहरे हैं इस दुनिया में, मगर हमको एक चेहरा ही नजर आता है। दुनिया को हम क्या देखें, उसकी यादों में सारा वक्त गुजर जाता है। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, टेलीफोन नंबर 073-62-20-77.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: अडवोकेट और कांतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: जो बदल जाए वो यार कैसा, जो छोड़ जाए वो साथ कैसा, लोग कहते हैं तुझे फिर से प्यार हो जाएगा, पर जो फिर से हो जाए वो प्यार कैसा, आप ही बतलाइए। हमारी और मित्रों दोस्तों फाहुन रेडियो के प्रोग्राम आप जो सुन रहे हो, आपका सेवक श्याम पूरन अभी तक मैं आपके साथ जो दे रहा हूँ तार नंबर दो सोई फन तक तक
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 7 4। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuisblijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: अदवकात कंतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde algemene rechtspraktijk hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken bestuursrecht en strafrecht personen en familierecht zoals echtscheiding alimentatiezaken omgangsregelingen ouderschap en erkenning jeugdrecht met volgende gebieden jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindoestani Radio.
6: Blijf mijn programma luisteren.